0: op met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

van het leven, met alle vrienden om me heen. Er is altijd wat te beleven, nooit voel ik me alleen.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Dit is het land van Pim Fortuyn
1: en Volkert van der G.
0: Het land van Lange Frans
1: en Baas B.

0: Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante meter.
1: Maar men is bang om bij de buren te gaan eten.
0: En integratie is een schitterend woord.
1: Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort.
0: Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen,
1: Antillianen, Molukkers en Surinamers.
0: Het land waar we samen veel te veel opkroppen
1: en wereldwijd gerepresenteerd zijn door Harry Potter.
0: Het land waar apartheid internationaal
1: het meest bekend

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die

0: overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
1: Met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
0: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
2: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
0: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren. Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Op veel plekken in de stad stonden mensen met brilletjes bij elkaar voor dit toch speciale moment. Ook vanaf de Dom keken mensen hoe het langzaam donker werd rond 8 uur. En daar deden studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek.
3: Het zijn studenten, dus we willen vooral kijken hoe zet je een experiment op als je maar 1 keer een meetpoging hebt. En ze meten de temperatuurveranderingen door de zon, lichtintensiteit. En we zijn ook experimenten aan het doen die je, alleen bij deze hele verre zonsverduistering kan zien. Dan wordt de zon een hele smalle sikkel. En we hopen dat we dan kunnen zien dat de schaduwen scherpe randen krijgen in één richting en wazige randen in een andere richting.
2: Onderzoekers van het UMC Utrecht die delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Wilhelminapark, waar mensen dus een ijsje kunnen halen en ook informatie krijgen over deze ziekte. Hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Alle donaties die gaan naar onderzoek naar alvleesklierkanker. De Utrechtse introductieweek is in volle gang en dat betekent veel studenten en veel activiteiten voor de nieuwe studenten die binnenkort gaan beginnen. En een van die nieuwe studenten is een Belgische prinses. Prinses Eleonore, die komt in Utrecht studeren. Tijdens de uit is ze trouwens nog niet gezien. Ze begint in september aan de studie Liberal Arts and Sciences. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte vandaag. De waarschuwing duurt tot zeker morgenmiddag 2 uur... want ook morgen wordt het weer tropisch warm en kan het zelfs 35 graden worden. Het Nationaal Hitteplan is actief, vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het weer dan, het wordt dus weer een tropische dag vandaag rond de 33 graden... en morgen dus nog ietsje warmer.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren. Bingo non-stop.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB

0: Hij heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
1: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsema Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
2: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
3: Ja. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
2: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
3: Oh, ja.
2: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
0: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Fiesta Escalada, even serieus. Wat vond je van die eclipse gisteren? Ik heb een heleboel mensen die vinden het prachtig. Een heleboel mensen die bij mij hier wonen, hier naast mij ook. Die gingen allemaal aan het Amsterdam-Rijnkanaal zitten in de hoop wat meer te zien. Maar ja, het werd niet helemaal donker. En dat is een verschil met de vorige keer. Toen werd het ook redelijk donker, maar niet helemaal. Maar nu was het gewoon een avondzonsondergang. Dus voor een hoop mensen was het ook een beetje teleurstellend. Ik heb op tv zitten kijken. En daar zag je onder andere de totale verduistering in IJsland en Spanje. En voor een gedeelte ook Nederland. Het was wel grappig, want ik zat te kijken naar RTL Z. En die dame die zei daar constant, want camera's die pakken zoveel mogelijk licht. Dus een dame die zei constant van, gebeurt er wel echt wel wat? Want nou ja, toen die camera op een gegeven moment omgedraaid werd, zag je dat aan het strand inderdaad het licht anders geworden was. Maar het is een spektakel. En voor sommige mensen was het een beetje een tegenvaller, omdat ze iets meer verwacht hadden. Ja, een totale zonsverduistering is echt heel anders. Maar nu was het het licht wat uiteindelijk weer terugkeerde. En daarna werd het weer donker. Ik heb vannacht trouwens niet de vallende sterren gezien. De Perseïde waar ik het gisteren over had. Dus dat vuurwerk heb ik gemist.

vandaag denk ik niet hoor. Senna en Sven Versteeg vuurwerk, maar er hangt een hoop in de lucht. Hing in 1674 een enorme zomerstorm in de lucht. En daar kwamen valwinden in voor. En toen is de Domkerk gescheiden van de Dom. En zo is het Domplein ontstaan. En daar is een enorme tentoonstelling aan verbonden. Want het is zo'n 200 jaar geleden dat de verjaardag van het Domplein is gevierd. Toen is Domplein, want de jarenlang heeft daar het puin gelegen van het stuk wat in elkaar gestort was. En er werden allerlei dingen gedaan. Er werd geholtseflotst door heren en dames. En de heren die zijn uiteindelijk daar ook in herdacht. Want sodomietenproces kwam eruit voort. Want heren gingen dan lekker rotzooien. En sommige dames ook wel, maar goed. Aankomende vrijdag, morgen 14 augustus, zijn de vier perspectieven op de geschiedenis van het Domplein tentoongesteld. De invalshoeken zijn bedacht door vier studenten van de Hogeschool voor de Kunst Utrecht. En de tentoonstelling is een onderdeel van het maandenlange programma ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van het Domplein. Dat is wat anders dan de Dom, hè? Want de Dom die is al heel lang jarig. Dat hebben we uitgebreid gevierd. Maar die zomerstorm, dat is uiteindelijk de reden geweest waardoor het Domplein is ontstaan. Want er is besloten om de Domkerk niet meer aan de Dom vast te zetten. Er zijn heel veel ideeën over geweest in de loop der jaren. Ze wilden het zelfs virtueel herscheppen. Ze wilden het opnieuw bouwen, maar dan met moderne materialen. Maar er is voor gekozen om het Domplein open te houden. En dat is toch fijn, want ik vind het een prachtig plein. Tentoonstelling is een activiteit van de Domkerk in het kader van het programma van Puin tot Plein. 200 jaar Domplein. En wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Vrienden van de Domkerk. Nou, de tentoonstelling is vanaf morgen vrij toegankelijk. En die kun je dan tot 5 oktober gaan zien hoe de studenten dat geïnterpreteerd hebben. Nou ja, ik ben heel erg benieuwd naar bijvoorbeeld de invulling van Amy. Want die verwondert zich over het feit dat er nauwelijks getallen zijn over de hoeveelheid mensen die zijn omgekomen toen bij de verwoesting van het middenschip van de Domkerk door de storm. Dat is toch echt inderdaad iets waar je bijna nooit wat over leest. Wel dat mensen uiteindelijk liepen te rotzooien in dat ingestorte gedeelte. Dat is eigenlijk de uitdrukking in Utrecht die je wel of niet kent, ga jij maar achter de Dom lopen. Dat betekent het nodige. Maar goed, de tentoonstelling die wordt is morgen geopend. En inderdaad, het aantal slachtoffers van die storm, dat is nooit bekend geworden. Heel bijzonder eigenlijk. Mensen, het is vroeg op de dag. En morgen gaat die tentoonstelling eens open. Ik denk, ik vertel je het maar even. Nieuwe single van Kafka. Ja, Kafka is al een tijdje bezig. Ik hou hem al heel lang in de gaten. En in één keer komt hij ook met dit liedje op te proppen. Ouder worden, hartstikke leuk.

naar die vroegere Mickey van Wijk en dan knippenlicht. Ja, ik probeer het goed uit te spreken. Elke keer, ik zeg heel vaak knippenicht. Maar dat is, ja, een knipnicht, dat was vroeger bijna legendarisch, maar goed. Mag je niet zeggen tegenwoordig op de radio, Freddy, nee, goed. Als je denkt bij jezelf, ach, wat is het warm. Fred, heb je niet een fris berichtje voor ons, want we gaan bloedtemperaturen krijgen. Ja, want alles start ook weer een beetje op, hè. Voetbal is alweer begonnen en er worden allerlei dingen ook weer gepland voor de herfst en voor de winter. En bijvoorbeeld het lichtkunstproject Kleur de Stad, die krijgt deze aankomende winter weer een bijzondere vorm. Kleur de Stad en Klanken van Kleur die worden samengebracht in één lichtkunstinstallatie en die zal te zien zijn op de gevel van het stadhuis aan de Korte en Mindere Broederstraat. En Kleur de Stad is inmiddels een bekend evenement in Utrecht. Daarbij worden tekeningen van inwoners geprojecteerd op Utrechtse gebouwen. En dit jaar wordt het project gecombineerd met Klanken van Kleur. Een initiatief waar tijdens het lichtprojecties pianospel te horen en te beluisteren is. Tot 1 november aanstaande kun je nu al kunstwerken insturen die in de projecties op het stadhuis dan eventueel worden verwerkt. Tenminste, als jouw kleuridee en je kleurplaat wordt goedgekeurd. Daarnaast is het mogelijk om zelf piano te komen spelen. Ook dat nog een keer tijdens de lichtkunstinstallaties. Wat een woord, lichtkunstinstallatie. Daarvoor kun je tot 1 november aanmelden. Naast de pianisten die zich inschrijven, zullen er dagelijks ook tijdsloten zijn waarin de piano vrij te bespelen is voor iedereen, dus kun je je kans pakken. De show op het stadhuis is in heel lange termen van 16 december tot 3 januari. Je kunt er nog niet aan denken met deze temperaturen als je naar buiten kijkt. Maar het is echt waar. Het gaat allemaal weer beginnen. En het is een installatie die deel uitmaakt van een soort initiatief van Centrum Management Utrecht. En het is een kunstwerk van Mr. Bean. Mr. Beam, hè? Dus niet Mr. Bean met een N, met een tweepoot, maar Mr. Beam met een driepoot. Want dat wordt geprojecteerd. Ja, mensen, je kunt je dus nu al daarvoor opgeven. En dus als je bij jezelf denkt, weet je wat, ik blijf de hele dag binnen met mijn kleurpotloden en de gordijnen dicht, dan kun je een ideetje maken van over hoe het eruit gaat zien in de winter als jouw eventuele project wordt goedgekeurd. Ik zeg maar wat, het zijn maar zo wat ideeën waar je stil van wordt en misschien een beetje frisser. Hier is het goede doel, een nooduitgang. Ja, voor een hoop mensen, waar is de nooduitgang met een airconditioning?

Goidel. En waar is hier in altijdgang? Ik krijg af en toe filmpjes van Facebook. Vanochtend stond er een filmpje van 5 jaar geleden. Toen was takken weer in Nederland. Alleen maar regen. Je kunt je bijna niet voorstellen. Vandaag gaan we echt heel warm weer krijgen. En ik zie constant Amalia met paarden in alle telegrafen. En onze aankomende koningin. Ach ja. Dat is allemaal van die dingen. Hè? We gaan naar het nieuws met de koningin van de Nederlandse muziek, Anouk, samen met Emma Heesters. Met jou kan ik alles aan.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Op veel plekken in de stad stonden mensen met brilletjes bij elkaar voor dit toch speciale moment. Ook vanaf de Dom keken mensen hoe het langzaam donker werd rond 8 uur. En daar deden studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek.
4: Het zijn studenten, dus we willen vooral kijken hoe zet je een experiment op als je maar één keer een meetpoging hebt. En ze meten de temperatuurveranderingen door de zon, lichtintensiteit. En we zijn ook experimenten aan het doen die je, alleen bij deze hele verre zonsverduistering kan zien. Dan wordt de zon een hele smalle sikkel. En we hopen dat we dan kunnen zien dat de schaduwen scherpe randen krijgen in één richting en wazige randen in een andere richting.
3: Onderzoekers van het UMC Utrecht die delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Willeminepark, waar mensen dus een ijsje kunnen halen en ook informatie krijgen over deze ziekte. Hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Alle donaties die gaan naar onderzoek naar alvleesklierkanker. De Utrechtse introductieweek is in volle gang en dat betekent veel studenten en veel activiteiten voor de nieuwe studenten die binnenkort gaan beginnen. En een van die nieuwe studenten is een Belgische prinses. Prinses Eleonore, die komt in Utrecht studeren. Tijdens de uit is ze trouwens nog niet gezien. Ze begint in september aan de studie Liberal Arts and Sciences. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte vandaag. De waarschuwing duurt tot zeker morgenmiddag 2 uur... want ook morgen wordt het weer tropisch warm en kan het zelfs 35 graden worden. Het Nationaal Hitteplan is actief, vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het weer dan, het wordt dus weer een tropische dag. Vandaag rond de 33 graden en morgen dus nog ietsje warmer.
1: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: Zeker 100 keer, wees er voorzichtig mee. Maar Karel die een oogje had op Ans en Mulostijn, stond andere morgen voor haar deur en zei met heel veel air: mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop.
0: Spring maar achterop. Voor jou neem ik wat risico, voor jou neem ik een strop.

0: achterban is wel wat zacht, maar het geeft niet, lieve pop.
1: Spring maar achterop, spring maar achterop,
0: spring maar achterop. Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, maar in een trouwcoupé. En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met één pedaal

0: ik er toch mee. Nu moet ik lopen. Nu je zin, stap jij maar op lijn 2. Mijn binnenband ligt langs de stoep, raap jij dat ding eens op.
1: Bind me achterop, bind me achterop.
0: Bind me achterop.
1: Bind me achterop.
2: En die Christiane spreekt maar achterop. En mijn vader zong er altijd val maar op je neus. Tenminste, ik kan me dit soort liedjes herinneren. Want mijn moeder zong dat terwijl ze er aan het zemen was. Ik zit er wel eens over na te denken. Over 2 jaar ga ik met pensioen. En ik heb dat toch een beetje in mijn hoofd, dit soort liedjes. Schaap je ook nog wel een beetje hoor. Eddie Christiani, maar wie kent dat toch? Want ja, jongere DJ's hebben geen idee. Die kennen het ook helemaal niet. En waarom zou je ook? Want ik ben niet helemaal goed met mijn hoofd. Dit soort liedjes zitten allemaal in mijn systeem. Maar ja, ik ken mijn muziek vanaf 1900 tot en met nu. En dat is ook niet helemaal normaal. Maar Eddie Christiani was echt een grote entertainer, hoor. Hij importeerde net voor de Tweede Wereldoorlog. En dit klinkt echt als een man die vertelt dat hij voor het eerst een UFO heeft gezien. Hij importeerde een elektrische gitaar in Nederland in 1939. Dat was de allereerste. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen heel veel mensen uit Indonesië. Die namen de rock'n'roll mee en elektrische gitaren. Maar hij was de eerste die een elektrische gitaar had. Bizar, hè? Als je erover nadenkt. Nou, hij heeft heel veel liedjes gemaakt. Hij hoort bij de levensliedtraditie van Lou Bendy onder andere. Mensen zoals Willy Derby. En hij maakte allerlei bijzondere muziek. Hij zat ook in het orkest met de vader van John de Mol. Oude John de Mol op accordeon. En daar zaten allemaal mensen ook in die later ook heel bekend geworden zijn. Hij kreeg problemen met de cultuurkamer. Hij zei, dat doe ik niet aan mij. Hij moest onderduiken en hij is naar België gegaan. En na de bevrijding van Brussel is hij zijn werk begonnen. En is heel beroemd geworden, jarenlang. En heeft jarenlang ook een hele grote rol gespeeld in de muziek. In de opkomende popmuziek, zo moet je het eigenlijk maar zien. Chet Atkins, dat was een voorbeeld van hem. Een van de beroemde gitaristen uit Amerika. En hij werd ook, min of meer gezien als een van de mannen die dus echt de Engelstalige muziek een boost heeft gegeven. En de Nederlandstalige muziek. Oude taaie jippie, op de woelige baren, kleine Greetje uit de polder, daarbij de waterkant. Want als ik al die liedjes noem, dan zeg je bij jezelf, ja, ik ken het allemaal wel. Maar mensen associëren dat niet meer zo met de naam van Eddie Christiani. Ach ja. Ik heb Joey Nicolai, Tinto de Vranen, Tino Martin, Jong en Dom. Ik begin met Sekeunike, een krantje papi. Ben je wakker? Ik hoop het maar, hè. En ik heb lekkere muziek voor je. En als het verkeerd is, gooi je dat van me.

Joe en Nicolai, Pinto de Verano. Ai, ai, ai. Een heel artikel in de Volkskrant deze week over de ginkgo-bomen op de Voorstraat onder andere. De Volkskrant die heeft er een heel artikel aan gewijd. En die ginkgo-bomen, daar komen vruchten aan. En die vruchten die vallen naar beneden. En als ze rijp zijn, dan stinken ze naar kots. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. Het is een beetje vroeg, maar het is wat het is. Nou ja, die boom, de ginkgo-boom, de Japanse notenboom, die is neergezet op de Voorstraat. En de geur die die zaden verspreiden, die moeten dieren trekken. Aaseters die ze opeten en de zaden verspreiden. En dan heb je een stinkboom staan in de Voorstraat. En eigenaar van het French Café, die zegt, ja, we hebben al van alles geprobeerd, maar een heleboel dingen die mogen helemaal niet. Zoals bijvoorbeeld, zegt Laurens Kruijf van dat French Café, met een touw proberen al die zaden in één keer uit die boom te krijgen, of een paar flinke trappen eraan te geven. Nou ja, er zit niks anders op dan schoonmaken. Groenadviseur Aken Nauta die zegt, ja, weet je, we hebben zo iets ook een keer geprobeerd om al die vruchten eruit te krijgen. Maar ja, de medewerker die dat deed, die al die vruchten moesten opvangen, die stonk vervolgens 3 dagen. Dat kun je echt niemand aandoen. Maar ja, nou wordt er gezegd, het maakt natuurlijk ook uit waar je die ginkgo-boom hebt geplant qua overlast. Want ja, in parken en zo zal dat niemand echt opvallen. Maar ja, gaat dat op de grond vallen in de Voorstraat? Ja, er lopen zoveel mensen dat die lucht constant verspreid wordt. En het schijnt echt een hele gore lucht te zijn. Nou ja, er staan 609 ginkgo's in Utrecht. Hooguit 30 bomen in 6 straten die veroorzaken stankoverlast. En ja, het is een bijzondere iets eigenlijk. Nou zegt stadsecoloog Brekelmans, we hebben ook heel veel andere bomen in Utrecht die juist weer lekker ruiken. Bijvoorbeeld de lindenbomen, dat ruikt heerlijk. Maar ja, daar hebben die mensen niks aan op de Voorstraat. Dat is zeker een uitbaten van het terras niet. Want mensen op het terras kijken helemaal aan en die denken, het stinkt in de kots, ik ga hier mooi niet zitten. En ja, een heel verhaal in de Volkskrant over die ginkgo-bomen. En in één keer komt dat weer onk onk uit de lucht vallen. Maar ja, dat krijg je natuurlijk, want het is nu de tijd dat ook bij mij aan de overkant allerlei dingen uit de bomen vallen. En dan krijg je dit soort overlast. Ach ja. Ben benieuwd wat eraan gedaan wordt. Zo heb ik het nooit bedoeld. Hier is André Hazes, een klassieketje bij Bingo FM, mensen.

Nou ja, vannacht kon je alle vallende sterren zien. Gerard Jolings niet gevallen, of Billy Dansen Averbros. Gisteren hebben twee heren van UMC Utrecht een plaatje aangevraagd. Scott en Joris, ik doe dat door het UMC Utrecht Apotheek. Daar werken jullie. En je wilde Sjaakje van de Hoek van Connie van der Bos. Ik vraag het zo aan John. We gaan het volgende uur met een lekker liedje. Ik droom alleen nog maar van jou. Robbeleer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is er diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze.

0: Nederlandse toerist.
1: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug
0: gaan. Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Pak Hoogkamer Russo en dat pakt mij. Hè. Pakt dat kunstwerk jou op de Mariaplaats 23. Als je de Mariaplaats opreed vanaf Hoge Treinen, dan zag je maar aan je rechterkant vanuit je ooghoek zag je vaak wel een kunstwerk. Wat wel opviel, maar ook weer niet opviel. Klinkt een beetje gek. Maar in de herfst van 2025, vorige herfst, is er een kunstwerk weggehaald van de Mariaplaats. Het is gemaakt door Joop van den Broek en het is een werk uit 1965. Het moest worden gedemonteerd en is tijdelijk door de gemeente opgeslagen. Nou gebeurt dat wel vaker met kunstwerken. Zoals bijvoorbeeld de kunstwerken van het Smakkelaarsveld. Maar ja, waar wordt dat dan uiteindelijk weer hergebruikt? Sommige mensen wilden het kunstwerk van het Smakkelaarsveld helemaal niet hebben. Dit is zogeheten opbouwkunst uit 1965. En er wordt nu een nieuwe bestemming gezocht in de Domstad. Het gaat om het stuk van de kunstenaar die ik net noemde. En er is een kunsthistoricus, Norman van Vat, die zegt, ja, weet je, we proberen dat gewoon weer ergens te kunnen plaatsen. Want het was een optimistische tijd. Hè? Net na de Tweede Wereldoorlog, de opbouw, de wederopbouw. En kunst had een belangrijke functie. Kunst was een beschavend middel dat overal kunst aangebracht kreeg en aan probeerde te brengen. En daarmee zouden de mensen ook gelukkiger worden van de kunst. En dat is eigenlijk een hele mooie illustratie ervan. Waar moet dat kunstwerk nou heen? Nou ja, er is een voorkeur voor een publieke of semi-publieke plek. Een hal van een appartementengebouw, dat kan heel mooi zijn. Of een school, maar ook een kantorencomplex. Als het maar niet achter een voordeur verdwijnt, want dan verdient het zijn maatschappelijke waarde. Wat ik net noemde, de wederopbouw, dat was een hele optimistische tijd. Nederland moest worden wederopgebouwd en kunst hielp daarbij. Nou, dat kunstwerk, en nogmaals hoor, mij viel het ook nooit echt heel erg op, maar wel als je van de Hoge Treinen naar de Mariaplaats fietsen. Dan zag je hem zo uit je rechter ooghoek, dat kunstwerk. En dat kunstwerk, dat kun je ook bekijken op de Duik. En dat moet een plekje krijgen. Misschien dat je bij jezelf denkt, nou, ik heb een kantorencomplex in mijn bezit, of ik ben bezig met een schoolverbouwing. Misschien wil ik dat wel hebben. Het is op zich hartstikke mooi. Het is niet bijzonder aantrekkelijk, maar het is wel een mooi kunstwerk. Het zou jammer zijn als dat voor eeuwig zou verdwijnen. Nogmaals, niet echt heel opvallend. Ik heb het ook nooit echt heel mooi gevonden, maar het paste echt volkomen bij dat stukje van de stad Utrecht. Bizar dat het weg is. Voordat het helemaal verdwijnt, gaat de gemeente in ieder geval proberen om dat een beetje te voegen. Dit is Robert van Heijn met een zand.

Rutger van Barneveld, Zomerson en Strand horen hier bij Bingo FM. Mensen, je kunt je bijna niet meer voorstellen, maar vroeger stond de jaarbeurs. Het gebouw stond op het Vredenburg. Maar in 1966 is er een bedrag vrijgemaakt, en niet zo'n klein beetje ook, voor het nieuwe hoofdgebouw van de jaarbeurs. Dat wordt gesticht aan de Kroeselaan. Dat is een bericht van 60 jaar geleden. Het terrein van de Sijpensteinkazerne aan de achterzijde van het nieuwe station zal een investering vergen van ongeveer 50 miljoen. En in deze som is een bedrag begrepen van 8,5 miljoen... dat de gemeente zal betalen voor het bouwen van een congreszaal met toebehoren in het jaarbeursgebouw, moet je nagaan. Om het alles te realiseren was een ontwerpovereenkomst gemaakt tussen de gemeente, de jaarbeurs en de maatschappij tot exploitatie van Hoogkaterijnen. Ja, dat gebeurde toen. De gemeente zal de jaarbeurs bovendien een bedrag van 18,8 miljoen betalen voor het ontruimen van het Vredenburg en de overdracht van het terrein. Je kunt je dan niet meer voorstellen. Dat meldt het UN op dinsdag 9 augustus 1966. Begin van de afbraak van de oude stad, het oude stationswijkie. En daar werd Hoogkaterijnen uitgebreid met de jaarbeurs. In de laatste vergadering heeft de gemeenteraad in de huidige samenstelling op 6 september treedt er een nieuwe raad, 60 jaar geleden, over deze belangrijke zaak dienen te beslissen. Door het bouwen van de Kroeselaan aan de Kroeselaan ontstaat een concentratie van jaarbeursactiviteit die aan belangrijkheid wint nu het nieuwe gebouw aan de achterzijde van het eveneens nieuwe station komt te liggen. Moet je nagaan, jongens. Zo lang geleden en er gebeurde een hoop. Ik was 5 jaar. Ik kan me de oude stationsgedeelte nog herinneren. Het oude station zeker. Maar al die bouw, dat weet ik ook nog wel dat gebeurde. Voor 1970 moet de jaarbeurs in gebruik worden genomen. Dat is in ieder geval het idee, of althans voorjaar 1970. Bijzonder, hè? Een berichtje van 60 jaar geleden in het Utrechts Nieuwsblad. En dat kun je vinden nu op de pagina van utrecht.nieuws.nl. Utrecht.nieuws.nl. Bijzonder dat de gemeente ook zoveel geld eraan uitgaf. Want die wilde dat gebouw van het Vredenburg af hebben, denk ik. En die vonden het heel belangrijk dat de jaarbeurs in Utrecht bleef. Dus er werd echt veel geld geïnvesteerd. Hier is Jurk, ik zou zo graag.

Only Wanna Be With You. Hij heeft een nieuwe vriendin gevonden en die is helemaal naar zijn zin, heb ik begrepen. Zat hij zelf te vertellen met die enorme bek met tanden. Mooi bek met tanden heeft die man, hè? Nou ja. We gaan naar het nieuws van 9:30 met Bluff. En we gaan een klein dansje doen aan zee met dit weer. Hartstikke lekker.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Op veel plekken in de stad stonden mensen met brilletjes bij elkaar voor dit toch speciale moment. Ook vanaf de Dom keken mensen hoe het langzaam donker werd rond 8 uur. En daar deden studenten van de Universiteit Utrecht onderzoek.
3: Het zijn studenten, dus we willen vooral kijken hoe zet je een experiment op als je maar 1 keer een meetpoging hebt. En ze meten de temperatuurveranderingen door de zon, lichtintensiteit. En we zijn ook experimenten aan het doen die je, alleen bij deze hele verre zonsverduistering kan zien. Dan wordt de zon een hele smalle sikkel. En we hopen dat we dan kunnen zien dat de schaduwen scherpe randen krijgen in één richting en wazige randen in een andere richting.
2: Onderzoekers van het UMC Utrecht die delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Wilhelminapark, waar mensen dus een ijsje kunnen halen en ook informatie krijgen over deze ziekte. Hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Alle donaties die gaan naar onderzoek naar alvleesklierkanker. De Utrechtse introductieweek is in volle gang en dat betekent veel studenten en veel activiteiten voor de nieuwe studenten die binnenkort gaan beginnen. En een van die nieuwe studenten is een Belgische prinses. Prinses Eleonore, die komt in Utrecht studeren. Tijdens de uit is ze trouwens nog niet gezien. Ze begint in september aan de studie Liberal Arts and Sciences. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte vandaag. De waarschuwing duurt tot zeker morgenmiddag 2 uur, want ook morgen wordt het weer tropisch warm en kan het zelfs 35 graden worden. Het Nationaal Hitteplan is actief, vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het weer dan, het wordt dus weer een tropische dag. Vandaag rond de 33 graden en morgen dus nog ietsje warmer.
0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

0: kwijt.
1: De bankzitters en je blik richting mij. Het is donderdag de 13e en we gaan misschien wel de 35, misschien zelfs al de 36 graden aantikken in Utrecht. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij deze twee komende dagen gaat beleven. Want er wordt van alles en nog wat voorspeld. Zelfs een hysterische weerman die ik zag op internet, die zegt vrijdag kan het wel eens 40 graden op sommige plekken in Nederland worden. Nou, wij worden getrakteerd op in ieder geval 34 graden morgen. Vandaag zuidoostenwindje 2, amper wind dus. En morgen een westenwind 3. Die wind die gaat trouwens wel draaien naar het noorden. En daardoor krijgen we andere temperaturen in het weekend. Zaterdag wordt er 25 graden voorspeld en zondag 22 graden. En dat houden we maandag dan ook. Of dat zo is, weet ik eigenlijk niet. En er wordt gezegd, ja, misschien is dit wel het hoogtepunt van al die hittegolven achter elkaar. Houd het in de gaten en het hitteplan is van kracht. Hè. Dus kijk een beetje om naar mensen die het niet zo makkelijk hebben. Zorg dat vooral oudere mensen en kinderen wat water drinken. En heb je wat medische problemen, plaspillen en dat soort dingen, zou ik zeker even met de arts bellen of dat handig is om dat wel normaal door te zetten. Dat soort dingen zijn er allemaal. Aan de andere kant, gewoon genieten van het mooie weer. Dat kan toch ook nog wel. Kijk wel een beetje uit met die brandende zon, want dat is wel heftig. En als je buiten aan het werk bent, hou in ieder geval in de gaten dat je niet levend verbrandt. Want dan, ja, we moeten een enorme... Ik zag dat in Zuid-Frankrijk deze week. In één keer papaya's worden verbouwd. Ze zijn zich al een beetje aan het voorbereiden op veranderende weerdingen. En ja, dan kun je papaya's verbouwen in Frankrijk. En in Nederland kun je steeds meer druiven verbouwen. Ach ja, zo zit de wereld in elkaar. De druivenpluk is heel vroeg begonnen ook al. Maar goed, ik krijg meteen een liedje van de zangeres zonder naam in mijn hoofd. Mandoline zong zacht in Nicosia over de druivenplukkers. Nou, dat ga ik niet doen. Ik heb zelf wel een bijzonder plaatje over wespen, want wespen die zijn er dit jaar niet zoveel. Daar gaan we het straks over hebben. Er is een telling die wordt gehouden. Daar heb ik straks wat informatie over. Eerst Donnie en Senna, waar blijf je nou? Walter Kroes, Route du Soleil en Loco Jeffrey A.

Loco Loco, gek, gek. Voor jij zo misschien denk je dat ik gek ben. Maar er is een wespentelling in aantocht. En die gaat aankomende zaterdag plaatsvinden. In nummer de 1 positie in Utrecht is de zweefvlieg. En het is toch eigenlijk heel bijzonder. Want je hebt muggen en wespen. Het heeft er de tijd ervoor. Die wespentelling die gaat gehouden worden door de Wespenstichting. Je zal het geloven of niet, maar er is een wespenstichting in Nederland. En er zijn niet alleen lastige wespen, wordt er ook gezegd. Je hebt die limonadewespen. Iedereen kent dat natuurlijk. Een agressieve wesp. Ja, ga er nooit tegen tekeer. Ga niet lopen wapperen. Maar loop gewoon een beetje weg. Dan denken ze bij zichzelf. Ik vind dat glazen limonade veel interessanter dan die meneer die staat te wapperen of die mevrouw. Maar ja, sommige mensen worden hysterisch ervan. Ik ben er nooit gestoken door wespen. Eén keer door een bij in mijn hele leven. Maar voor de rest echt nog nooit. Maar wespen die bouwen nesten en die leven in kolonies samen. Er zijn ook solitaire bijen. En er wordt gezegd, ja weet je, je hebt natuurlijk tegenwoordig ook die horenaar. En daar zijn we helemaal niet blij mee. Maar ja, het is wel een wesp. En een negatieve berichtgeving van de soort, die speelt daarin mee natuurlijk. Gaat het een slecht wespenjaar worden? Want 2024 was een heel slecht wespenjaar. En de overeenkomsten zijn duidelijk in de vroege gedeeltes van de jaren heftige regenval. En daarna warme dagen en veel regen kan in de beginfase van een wespennest vernest zijn. Ik heb ooit een wespennest onder mijn huis gehad. Nou, sommige mensen hebben er wel 3 tegelijk. En sommige mensen zeggen, ja, ik zie eigenlijk geen wesp. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat gaat mee... hoe jij dat gaat ondergaan. Ik heb ook nog geen wesp gezien, eerlijk gezegd. Wil je meedoen aan de Nationale Wespentelling aankomende zaterdag, dan kun je een plekje uitzoeken waar je 30 minuten gaat zitten. En als je dan een wesp tegenkomt, gewoon zomaar een wesp, hè, dan kun je dat doorgeven. Of op een wesp lijkende insecten. Die mogen ook meegeteld worden. Resultaten geef je door aan tuintelling.nl. En daar kun je eventueel je wespentelling of signalering aan doorgeven. Ja, ik weet het. Wespen, ik heb geen enkele webs gezegd. Heel veel mensen maken die fout ook. Maar wespen, die komen af op zoete dingen. Dat weet iedereen. En daarom heeft Spinvis uit Utrecht ooit dit liedje gemaakt. Wespen op de appeltaart. Als je mee wilt doen aankomende zaterdag, wespenstichting.nl. Wespenstichting.nl of tuintelling.nl. Je kunt het doen en dat is altijd fijn.

100 keer Suzanne Freek hoor hier bij Bingo FM. Dit was de ochtendshow. Straks ben ik weer tussen 4 en 6. Zo na onze eigen John Schaap krijg je Henry met de lunchshow. En daarna Timo, die neemt het deze week over van Lawrence. En dan ben ik er van 4 tot 6. Veel plezier met John en een fijne dag.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur, aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. Een man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeden ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken.

0: Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Schaap met John Schaap.

Angelina Jolie, maak me gek. Nou, ik ga je niet gek maken, maar wel ver maken. Met veel Nederlandse artiesten die vandaag weer op de Bingo FM playlist staan. Hier is Dries Roefink met het prachtige liedje...

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonde. Veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Het rijtje hits begon met een hit van Toontje Lage. Zoveel te doen. De band van Erik Meesy scoorde vaak met dansbare plaatjes. Daarover gaat hun grootste hit ook, Stiekem Gedanst. Erik Meesy is nog altijd actief in de muziek. Hij heeft vorige week een nieuwe single uitgebracht. Ik ga morgen aan je laten horen. De drie A's hoorde je met Jeffrey Parmentier, die er vanmorgen weer flink op los toeterde. En dit was Guus Meeuwers met Dat komt door jou. Ja, de mensen in Utrecht lijken een stuk vrolijker als ze luisteren naar Bingo FM. Ja, dat is aardig van je, Guus, maar dat is te veel weer. Onze nieuwsredactie brengt je het nieuws uit de regio. En daarna pakken we de koffer met Dien Saunders. We gaan op vakantie in eigen land.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. De politie heeft 25 automobilisten op de bon geslingerd omdat ze met een telefoon in de hand langs een ongeluk reden. Op de A12 was gisteravond een camperbusje over de kop geslagen. Een van de inzittenden moest naar het ziekenhuis. De camper lag daarna op zijn kant in de middenberm. En dat was kennelijk zo interessant voor bestuurders die langs reden dat ze hun telefoon pakten. Ex-Jehova's getuigen gaan zondag in Utrecht protesteren. Ze zijn boos over misstanden in de organisatie, zoals sociale uitsluiting, de omgang met seksueel misbruik of het isolement voor mensen die de organisatie verlaten. Ze eisen een gesprek en excuses. De demonstratie is bij de jaarbeurs, waar op dat moment een internationaal congres van Jehova's getuigen wordt gehouden. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Na 8 uur was zo'n 90% van de zon bedekt. Dat leidde tot geklap en gejoel op veel plekken, onder meer in het Giftpark, waar mensen samen keken. Op de Domtoren werd ook onderzoek gedaan door studenten van de Universiteit Utrecht. Het Nationaal Hitteplan geldt voor het hele land. Dat gaat in werking vanwege de tropische temperaturen. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid moeten goed op zichzelf passen. Het KNMI heeft tot en met morgenmiddag voor het hele land ook code geel afgekondigd. Het weer dan. Het wordt dus tropisch, zo'n 33 graden vandaag en ook morgen veel zon. En dan wordt het zelfs nog ietsje warmer.
2: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Schaap met John Schaap.
6: Weet nog hoe het vroeger was. We zaten

0: Centen, zing dan lekker met ze mee. Met een biertje in de hand of een ander sterk drankje. En ik en Simon draaide ik voor je met Rosanne. Het was de grootste hit van het duo. Ja, gelukkig hebben we hun plaatjes nog. Ray en Berend, dat is een duo dat keihard aan de weg timmert. Zijn het nou acteurs of zangers? Je mag het zelf oordelen. Hier zijn Ray en Berend.
1: Steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me...

0: zijn grensverleggend. Dit was Zonnebank, een scherpe tekst. Reinhard May maakte in de jaren 70 een heel mooi liedje. Ik heb de uitvoering van Daan de Winner hiervan opgezocht.
1: Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde.

een van de hits van de New For Is, meisje, ik ben een zeeman. Het is vandaag 13 augustus 2026, de dag waarop René Kast, wanneer hij nog onder ons was, zijn 60ste verjaardag zou vieren. Natuurlijk wil ik vandaag stilstaan bij René. Dit is de hit die hij met Stef.

0: Proost op deze dag.
1: Geniet, maar drink met mate. En proost op deze dag kan helemaal geen kwaad. Het is een heerlijke zomerdag. 33 graden is ons beland. Voor het nieuws van 11 uur wil ik je graag een nieuw talent laten horen. Het is Dermy.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Schaap met John Schaap.

In zijn versie was het een heel gevoelig liedje. Marco Schuit maakte er een soort feestje van. Ja, bij hem legden we de zakdoeken weg. We hebben zijn naam al genoemd. Arne Jansen, hij was gek op meisjes. En vooral wanneer ze rode haren hadden. Hij maakte mooie muziek. Helaas, er komen geen nieuwe hits meer van Arne, want hij besloot op 10

0: zich dan Luna. Dat is Latijns voor maan. Ze heeft dit liedje gemaakt. Schoonzoon. Miss Montreal, wat doe jij nou?
1: Blote voeten op het dashboard.
0: Ja, dat zie ik.

Thomasbergen, als je de keuze had. Vele hits worden uit spontaniteit geboren. En dat gebeurde ook met het liedje dat ik je nu laat horen. Corrie Konings en Johan Heusen waren samen met fans op een artiestenreis. En zij hoorden een liedje op de radio. Mensen gingen er spontaan op dansen. Nou, dat bracht hun op het idee om pen en papier te pakken en een Nederlandse tekst daarop te schrijven. Eenmaal

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. De politie heeft 25 automobilisten op de bon geslingerd omdat ze met een telefoon in de hand langs een ongeluk reden. Op de A12 was gisteravond een camperbusje over de kop geslagen. Een van de inzittenden moest naar het ziekenhuis. De camper lag daarna op zijn kant in de middenberm. En dat was kennelijk zo interessant voor bestuurders die langsreden dat ze hun telefoon pakten. Ex-Jehova's getuigen gaan zondag in Utrecht protesteren. Ze zijn boos over misstanden in de organisatie. Zoals sociale uitsluiting, de omgang met seksueel misbruik of het isolement voor mensen die de organisatie verlaten. Ze eisen een gesprek en excuses. De demonstratie is bij de jaarbeurs, waar op dat moment een internationaal congres van Jehova's getuigen wordt gehouden. Er is gisteravond massaal gekeken naar de zonsverduistering. Na 8 uur was zo'n 90% van de zon bedekt. Dat leidde tot geklap en gejoel op veel plekken, onder meer in het Giftpark, waar mensen samen keken. Op de Domtoren werd ook onderzoek gedaan door studenten van de Universiteit Utrecht. Het Nationaal Hitteplan geldt voor het hele land. Dat gaat in werking vanwege de tropische temperaturen. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid moeten goed op zichzelf passen. Het KNMI heeft tot en met morgenmiddag voor het hele land ook code geel afgekondigd. Het weer dan. Het wordt dus tropisch, zo'n 33 graden vandaag. En ook morgen veel zon. En dan wordt het zelfs nog ietsje warmer.
3: Schaap met John Schaap.

mijn hoofd. Ja, ik snap die titel wel. Want ik krijg het er niet meer uit. Wat een oorworm. De nieuwe single van de 3A's. Wesley Kleine heeft veel leuke liedjes gemaakt. Ik heb er één voor je uitgekozen.

0: juiste spoor. Om in te checken bij Laura Heijgen. Bingo
1: FM. De Intercity naar Schaap vertrekt vanaf spoor 13.

Bingo FM luisteraars. Vandaag zag ik alweer een berichtje in de inbox verschijnen voor een leuk liedje van hem. Genieten van het leven. Dat is wat we natuurlijk allemaal moeten doen. Ik heb vandaag heel veel vrolijkheid gedraaid. Ik laat ook graag mijn persoonlijke kant aan je horen. En daarom heb ik een moment van John voor je uitgekozen. Ik sluit af met Mieke. Daarom stuur ik jou een engel.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Django Wachter en het Rosenberg Trio. Kali. En het ziet er aan te komen. We gaan 2 uur lang lekker lunchpakketten. Hier op Bingo FM. Ja, het ziet er aan te komen hoor. Mooie platen voor jou. Onder andere deze van Isabella A. En jij mag altijd op me rekenen. Dat is goed.

Daddy, dom. Lekker hoor je voor het goede doel. En eenvoud. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Alles draait om de eenvoud. En dat kun je wel een beetje moeilijk gaan doen. Dan denk je, doe even normaal, joh. Hier is Tino Martin en Replay. En toen wat het heet, één dag.

Tino Martin en Ruud Play. Eén dag. Nou, we gaan even aan het reuzenrad draaien. En dan gaan we zo walsend naar het regennieuws toe. En daarna zijn we terug met een tweede half uur alweer van Lunchpakket.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. In Utrecht is gisteravond iemand van zijn fiets getrokken en bedreigd. Volgens de politie gebeurde dat rond iets voor 11 uur op de Hondsrug in Lunetten. Een omstander filmde dat incident. De politie is op zoek naar het slachtoffer en naar de daders. En ook naar getuigen om het onderzoek verder te brengen. Ex-Jehova's getuigen gaan zondag protesteren. Ze zijn boos over misstanden in de organisatie, zoals sociale uitsluiting, de omgang met seksueel misbruik of het isolement voor mensen die de organisatie verlaten. Zij worden volgens hen doodgezwegen. Voormalig leden willen een gesprek en excuses. De demonstratie is zondag bij de jaarbeurs, waar op dat moment een internationaal congres van Jehova's getuigen wordt gehouden. Er klopt niks van de geruchten dat Wim Eijk vroegtijdig stopt als aartsbisschop. Dat laat het aartsbisdom Utrecht weten na vragen van het Katholiek Nieuwsblad. Eerder werd door een katholieke roddelwebsite gesuggereerd dat Eijk op bezoek was geweest bij de paus om zijn ontslag aan te bieden vanwege zijn gezondheid. Volgens het aartsbisdom had hij afgelopen winter inderdaad gezondheidsproblemen, maar daar herstelt hij van. En vanaf september gaat hij weer volledig aan het werk. Onderzoekers van het UMC Utrecht delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Wilhelminapark, waar mensen een ijsje kunnen halen en ook informatie kunnen krijgen over de ziekte. Hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Alle donaties gaan naar onderzoek. Het weer, het wordt tropisch vandaag en morgen, ruim boven de 30 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1976. 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40 en de hoogste positie 22. Someday, my prince will come. Patricia Pai, dat is het broodje speciaal.

Wat een volume zit er in die man, zeg. Jeroen van de Boom, laat me binnen. Nou, je bent hier in ieder geval binnen tot en met 2 uur. Want tot die tijd is het lunchpakket hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad draaien wij voor jou de lekkerste, de allerlekkerste Nederlandstalige muziek. Zoals deze van André de Hazes.

Koos Albert, stel ik zal er altijd voor je wezen. Zijn platen blijven toch altijd weer mooi. En we draaien ze graag hier recht uit het hart van de Domstad bij Bingo FM. Nou, een van de favoriete artiesten, in mijn geval, is deze Robert Pater.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

De wind. Een lekker windje trouwens. Nou, is het niet verkeerd als het zo warm is en dan een lekker windje erbij. Ik kan dansen, hoor je. Dat was de 2021 remix. En ja, we zijn weer bezig natuurlijk met het tweede gedeelte van het lunchpakket. Lekkere muziek voor jou. Tot aan 2 uur. Straks nog kijken wat er in die oude platendoos zit. Maar zover is het nog niet. Eerst even een oude bingo schrijf. Zonzo Bessely. En ja,

0: Water. Watergap.
1: Leuk. Panja, hoor je. City senior en junior. Hier op Bingo FM. Een soort poëzie ook nog op je radio. Ja, zo gaat het nu eenmaal. En dan krijg je soms wel eens vlinders van in je buik. En dan denk je van, wat is dat nog? Nou, je bent verliefd. Zingt Circus Custus.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. In Utrecht is gisteravond iemand van zijn fiets getrokken en bedreigd. Volgens de politie gebeurde dat rond iets voor 11 uur op de Hondsrug in Lunetten. Een omstander filmde dat incident. De politie is op zoek naar het slachtoffer en naar de daders. En ook naar getuigen om het onderzoek verder te brengen. Ex-Jehova's getuigen gaan zondag protesteren. Ze zijn boos over misstanden in de organisatie, zoals sociale uitsluiting, de omgang met seksueel misbruik of het isolement voor mensen die de organisatie verlaten. Zij worden volgens hen doodgezwegen. Voormalig leden willen een gesprek en excuses. De demonstratie is zondag bij de jaarbeurs, waar op dat moment een internationaal congres van Jehova's getuigen wordt gehouden. Er klopt niks van de geruchten dat Wim Eijk vroegtijdig stopt als aartsbisschop. Dat laat het aartsbisdom Utrecht weten na vragen van het Katholiek Nieuwsblad. Eerder werd door een katholieke roddelwebsite gesuggereerd dat Eijk op bezoek was geweest bij de paus om zijn ontslag aan te bieden vanwege zijn gezondheid. Volgens het aartsbisdom had hij afgelopen winter inderdaad gezondheidsproblemen, maar daar herstelt hij van. En vanaf september gaat hij weer volledig aan het werk. Onderzoekers van het UMC Utrecht delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Wilhelminapark, waar mensen een ijsje kunnen halen en ook informatie kunnen krijgen over de ziekte. Hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Alle donaties gaan naar onderzoek. Het weer, het wordt tropisch vandaag en morgen, ruim boven de 30 graden.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: We gaan terug naar 1980 met Henk Wijngaard. Hij zit op dit moment een beetje in de lappenmand, maar we beuren er wel op en steken een hart onder de riem. Hier is de containersong bij je vrienden van de radio. Dat zit er in die oude platendoos.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

Marcel de Groot, mag ik naar je kijken? Ja, wordt een beetje moeilijk via de radio natuurlijk. Maar goed, je mag altijd de poging wagen. Dan zoek je gewoon een foto op. Dit is Lunchpakket met Jan Biggel. En wat kan het leven toch mooi.

0: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op prometaal.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een pro forma zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Timo Reineveld.

Lekker hoor. Deze plaat van de jeugd van tegenwoordig en zangeres Maan met de plaat Naar de Maan. En die hoorde hier bij Bingo in de middag. Een hele goede middag op deze donderdag, 13 augustus 2026. Lars Nicolaas heeft een weekje radiovrij. Daarom hoor je mij, Timo Rijnenveld, tot 4 uur vanmiddag. En is Robert Leroy.

0: Fijn hoor, deze plaat van Senna. Weg uit deze kroeg hier op Bingo FM. Bingo in de middag. Mijn naam is Timo Renneveld. Hier op de plek van Lawrence Nicolaas. Die lekker een beetje, ja, geen radio heeft. Heel leuk om het even te mogen doen. Ga lekker fijne muziek voor je draaien. Zo meteen Frans, Duits en Lange Frans en Voorhoede. Na deze van Frank Boeijengroep. Kronenburger Park.
1: Ik

magnifiek. Je luistert naar Bingo in de Middag met Frans-Duits, Lange Frans en Voorhoede met Tour de France. Hey Francie. En dit is Antoon met De Enige. Imagine.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. In Utrecht is gisteravond iemand van zijn fiets getrokken en bedreigd. Volgens de politie gebeurde dat rond iets voor 11 uur op de Hondsrug in Lunette. Een omstander filmde dat incident. De politie is op zoek naar het slachtoffer en naar de daders en ook naar getuigen om het onderzoek verder te brengen. Ex-Jehova's getuigen gaan zondag protesteren. Ze zijn boos over misstanden in de organisatie, zoals sociale uitsluiting, de omgang met seksueel misbruik of het isolement voor mensen die de organisatie verlaten. Zij worden volgens hen doodgezwegen. Voormalig leden willen een gesprek en excuses. De demonstratie is zondag bij de jaarbeurs, waar op dat moment een internationaal congres van Jehova's getuigen wordt gehouden. Er klopt niks van de geruchten dat Wim Eijk vroegtijdig stopt als aartsbisschop. Dat laat het aartsbisdom Utrecht weten na vragen van het Katholiek Nieuwsblad. Eerder werd door een katholieke roddelwebsite gesuggereerd dat Eijk op bezoek was geweest bij de paus om zijn ontslag aan te bieden vanwege zijn gezondheid. Volgens het aartsbisdom had hij afgelopen winter inderdaad gezondheidsproblemen, maar daar herstelt hij van. En vanaf september gaat hij weer volledig aan het werk. Onderzoekers van het UMC Utrecht delen vandaag ijsjes uit om geld op te halen voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De ijskar staat in het Wilhelminapark, waar mensen een ijsje kunnen halen en ook informatie kunnen krijgen over de ziekte. Hoeveel een ijsje kost, dat bepaalt de koper. Alle donaties gaan naar onderzoek. Het weer, het wordt tropisch vandaag en morgen, ruim boven de 30 graden.
0: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: Volop nieuwe muziek op de stadszender van Utrecht. Bingo FM, je hoorde Vincent met Alles wat ik hebben wil. Een hele goede middag. Het is 2:30 geweest. Luister naar Bingo in de middag. Mijn naam is Timo Rennenveld en ik neem de honneurs waar voor Laurens Nicolaas, die lekker een weekje geen radio heeft. Zometeen hoor je Marco Schuitenmaker na deze van Tabita, Ronnie Flex en Glenn Faria. Overbodig.
1: This one is about love. Not negative in the other world today. We just love to dance. Tabita, bring it.

Marco Schuitenmaker met Loesu. Jeffrey Hayes is naar jou toe onderweg op deze zomerse donderdag. Na deze van de drie J's. Los vast. Whoa.

Jeffrey Heesen was dat met Blijf nog even open. Ja, we zijn voorlopig nog even open hoor. Tot tenminste, ja, we hebben altijd muziek hier op de stadszender van Utrecht. Maar ik ben hier tot 4 uur vanmiddag. Ga ik lekker plaatje verder draaien. Van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij. Met zometeen Melissa Smilda na deze klassieker van de Trockner Cast. Met hart en ziel.

0: Melissa Smilda was dat met Als de zon weer schijnt. En die schijnt volop hier in de Domstad. Fijne muziek, Raymond van het Groenewoud. Je veux l'amour.
1: Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakten ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was, dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring, wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woning omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Timo Reijneveld.

0: wind en zeilen. Geef mij maar Noordzee. Deze klassieker van Splitsing uit de jaren 80. Fijne plaat ook. Lekker zomers. Lekker op jouw zomerse donderdag. Of je nou aan het werk bent, op vakantie. Wij zijn lekker bij je hier op Bingo FM. Je luistert naar Bingo in de middag. Mijn naam is Timo Reineveld en neem de plek over van Lars Nicolaas. Niet voorgoed, alleen nog vandaag. Want volgende week is Lars Nicolaas lekker weer op deze vertrouwde plek. Marco Borsato is naar jou toe onderweg naar deze van Dirk Mildijk. Ik hou van jou.
1: Het is

Mooie plaat deze van Marco Borsato. Je hoorde hem bij Bingo in de Middag met Wat is mijn hart. Dit zijn Lil Wans en Travassi met Rijen, rijen in een wagentje.

Donnie en Robert van Emert, weer zo'n lekkere plaat hebben die twee uitgebracht. Nu met Fisherman's Friends. En die hoor je hier bij Bingo in de Middag. En dit zijn Zoe Toran en Luna.

En niet ontbreken, niet van deze fijne, mooie Belgische dame, Pomme Lintijs. Je hoort haar hier op Bingo FM met Ik Moet Gaan. Zo de mooie Yves Berendsen met Droom Jij Over Mij Vannacht, na deze van Susanna Veldmeijer.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Aan de Beneluxlaan in Utrecht is een waterleiding gesprongen. Daardoor hebben de bewoners van een flat tijdelijk geen water. In totaal gaat het om meer dan 260 huishoudens. Op straat zijn flinke plassen ontstaan. Drinkwaterbedrijf Vitens schat in dat de storing eind van de middag is opgelost. Mensen zijn in de spreekkamer minder mondig en zelfverzekerd dan vaak wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Nivel in Utrecht. De organisatie heeft opnames van duizenden gesprekken tussen patiënten en zorgverleners beluisterd. En daaruit blijkt dat patiënten relatief weinig vragen stellen. Ook brengen ze hun zorgen of voorkeuren niet altijd naar voren. Volgens het Nivel is het daarom belangrijk dat zorgverleners actief ruimte geven aan vragen en uitleg. Vandaag is officieel de warmste 13 augustus ooit gemeten, meldt Weer Online. In de Bild werd vanmiddag 32,2 graden gemeten, waarmee het record uit 1997 is verbroken. Ook landelijk kan het warmterecord sneuvelen, daarvoor moet het 35 graden worden. Morgen wordt het opnieuw erg warm, met lokaal temperaturen tot 38 graden. Ja, vandaag schijnt de zon uitbundig met 33 graden. Vanavond blijft het ook behoorlijk warm. En morgen voorlopig de laatste warme dag met veel zon en hier maximaal 35 graden.
2: ZZP'er, aannemer, loodgieter of installateur? Heb je oud ijzer of metaal? Breng het naar ProMetaal. Kom gezellig langs en ontvang direct je geld. Kijk op ProMetaal.nl.
3: Bingo in de middag met Timo Reineveld.

In 2010 deden de DJ's mee aan het Songfestival met deze mooie plaatje Vecht Nooit Alleen. Alleen ja, het publiek vond het minder een mooie plaat, want ze werden maar liefst allerlaatste. Echt een hele grote kras op hun muzikale carrière. Maar wij draaien gewoon lekker, omdat deze plaat gewoon zo ontzettend mooi is. Goedemiddag, Bingo de Middag, met nu Jannes, Itzy Piet.

Ook zo'n fijn plaatje dit van Connie van den Bos op Bingo FM met Shaki van de Hoek. Even lekker swingen met deze van Quincy. Alles in de war.

hoorde Quincy met Alles in de War. En ja, het is bijna 4 uur. Ik ga jou uitzwaaien. Want niet Kevin Scholten, maar Fred Siebelink staat klaar om jou lekker naar huis toe te brengen. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik ben er morgenavond weer. Morgenmiddag tussen 2 en 4 is Menno Otgerer zoals vertrouwd met de bekendmaking van de bingo-schijf. En volgende week is hij er weer tussen 2 en 4, Lawrence Nicolaas. Geniet van alle programma's. Fijne dag nog. En ik heb nog 1 plaat klaarstaan. Deze klassieker van Ross en Iba. Wassenaar. Wassenaar!

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag.

0: omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er aan lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden, toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Jan Smit en Damaru, de heren van de Volendam Clan, die waren in Suriname, hoorden dit liedje op de radio en dachten bij zichzelf, weet je wat, daar kunnen we een hitje van scoren. Damaru, ik zie hem nog rondlopen met volle verbazing, zijn bek wagenwijd open in Volendam. Over een cultuurschok gesproken, Miro's tuintje maakt. Welkom bij Op weg naar huis met Kevin Scholten, maar die zit lekker in Spanje, dus je bent op weg naar huis met Fred. En ik ben tot een uurtje of zes bij je op deze donderdag. Fijn dat je meeluistert. Ik heb wat berichtjes voor je en vooral heel veel lekkere muziek op deze zonnige dag. En als je bij jezelf denkt, nou, ik heb geen zin in de barbecue, kun je nog altijd even naar de Chinees vanavond. Fransie Bouwer, welkom bij Op weg naar huis.

Bedankt, tot in de lucht. Senne en Sven Verstegen en vuurwerk hoorden hier bij Bingo FM. Je kunt er niet zoveel mee, maar het is wel Utrechts nieuws eigenlijk. De bankzitters die hebben bijgetekend bij Videoland. En die hebben getekend voor 3 jaar. En dat is toch wel echt bijzonder. En de bankzitters die zitten in Utrecht. Die zijn gevestigd in Utrecht, om het zo maar eens te zeggen. Ze hebben 1 miljoen views op hun video's. En ze hebben ook 1 miljoen volgers. En dat is toch wel heel knap, hoor. Ze doen hele grote shows in de Ziggo Dome. En ze staan in de hitlijsten, hè. Sinds het liedje wat ik zo ga draaien. Matthias, Milo, Koen, Robbie en Raoul die gaan voor Videoland verschillende programma's ontwikkelen. En het is van alles en nog wat, wat ze nu doen. Ticketje op de strip van Las Vegas, fietsen naar Berlijn, tappers eetwedstrijden of 24 uur overleven. Mensen kijken er heel veel naar. En daarnaast zijn ze langzamerhand ook popsterren geworden. En dat is toch wel heel erg grappig. Hadden ze zelf ook helemaal niet verwacht, hoor. Ze zeggen, ja, hoe fijn is dat nou om eigenlijk je geld te verdienen met doen wat je leuk vindt. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, simpele humor, uitdagingen, elkaar voor de gek houden en aan het eind van de dag de beste maten zijn. Dat is de formule van de bankzitters. Gefeliciteerd en voor Utrecht een enorme opsteken, want het is ook een heel bedrijf in Utrecht. Er werken heel veel mensen bij dat bedrijf en dat is voor Utrecht dus ook goed nieuws. Lachen, lachen, lachen. Hier zijn de bankzitters. Je blik richting mij. Je blik.

Maar hij zit met zijn kont in Spanje en af en toe is hij terug in Nederland. Hij zit heel dramatisch. Oh, wat is hij koud. Ja, nou ja. Jeffrey Kuipers en het is er meer dan gegund hoor. Hartstikke leuk. En de Von Maywood, ik wil alles met je delen. Die dames heb ik een keer mogen interviewen tijdens... En dan moest ik in één keer aan denken aan het Stichtse Bedjes Festival. Kun je dat nog herinneren? In Utrecht. Dat was geen openluchtfestival. Dat was vaak in de jaarbus. Wout van Dolenweert, die organiseerde dat. De oude manager van Marianne Weber. En stond daar Frans Bauer, heel jong nog. En Corrie Konings en Imke Marina en Martin van Doorn, Utrechtse artiesten. En na 12 edities stopte het in 2006, want Wout van Dolenweert die overleed. En dat was toch wel heel bijzonder hoor, het Stichtse Bedjes Festival. Man, daar gingen we toen de tijd ook met lokale omroep heel veel heen. En een heel bijzondere tijd hebben we meegemaakt als er weer eens een Stichtse Bedjes Festival was. En nogmaals, daar heb ik de dames Maywood toen mogen ontmoeten. En het viel mij zo op dat ze bloedzagrijnig achter het toneel waren en gingen ze toneel op. Ja, dan kwam de professionele glimlach en dan stonden ze op te treden. Ach ja, maar dat is een beetje uit de school klappen, want Maywood is wel een legende uiteindelijk. Alice en Karen Maywood. Hier is André Hazes, junior in de gastenlijst.

0: bent voor mij.
1: Andreas Junior hoorde je en de gastenlijst hier bij Bingo FM. René Kasten, die heb ik veel mogen ontmoeten. Helemaal in het begin van zijn carrière. Hij was heel erg op zoek naar een hitje. Dat is hem uiteindelijk gelukt samen met Stef Ekel. Hij had deze week 60 geworden. Had hij nog geleefd. En bizar verhaal uiteindelijk. Maar ja, zo gaat dat af en toe in het leven, mensen. René Kasten, en dat moet je niet doen. Daarmee gaan we naar het nieuws van 4:30. En ik spreek je zo weer voor nog anderhalf uur. Het programma Op Weg Naar. Ja, René. Ach.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. Aan de Beneluxlaan in Utrecht is een waterleiding gesprongen. Daardoor hebben de bewoners van een flat tijdelijk geen water. In totaal gaat het om meer dan 260 huishoudens. Op straat zijn flinke plassen ontstaan. Drinkwaterbedrijf Vitens schat in dat de storing eind van de middag is opgelost. Mensen zijn in de spreekkamer minder mondig en zelfverzekerd dan vaak wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Nivel in Utrecht. De organisatie heeft opnames van duizenden gesprekken tussen patiënten en zorgverleners beluisterd. En daaruit blijkt dat patiënten relatief weinig vragen stellen. Ook brengen ze hun zorgen of voorkeuren niet altijd naar voren. Volgens het Nivel is het daarom belangrijk dat zorgverleners actief ruimte geven aan vragen en uitleg. Vandaag is officieel de warmste 13 augustus ooit gemeten, meldt Weer Online. In de Bild werd vanmiddag 32,2 graden gemeten, waarmee het record uit 1997 is verbroken. Ook landelijk kan het warmterecord sneuvelen, daarvoor moet het 35 graden worden. Morgen wordt het opnieuw erg warm, met lokaal temperaturen tot 38 graden. Ja, vandaag schijnt de zon uitbundig met 33 graden. Vanavond blijft het ook behoorlijk warm. En morgen voorlopig de laatste warme dag met veel zon. En hier maximaal 35 graden.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Ik was dat vroeger wel, hoor. Als ik wel eens een dansje waagde, maar dat is lang geleden eigenlijk. Sexy als ik dans. En ik heb, en dat moet ik toch eigenlijk ook vreselijk omlachen, hier bij Dansen bij Jansen op de straatweg. Dat is iets wat niet meer bestaat. Uiteindelijk nog mijn rock'n'roll diploma 1 en 2 gehaald. En mijn stijldansdiploma's tot en met Silverster. En toen dacht ik bij mezelf, ah, dat is oplichterij, want ik had eigenlijk goud moeten hebben. Maar nou, ik zou er niets meer voor kunnen, denk ik, hoor. Sexy als ik dans. Nielsen hier bij Bingo FM. Het is donderdag en nou ja, dat dansje dat kun je ook doen in het Cubaanse café. Hè? Gerrit Schneider is hier.

Zoveel van jou, zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: jij vandaan?
1: Ja, waar kom je vandaan? Zandloopster Robert van Ebert hoorde hier bij Bingo FM. Als je nou kinderen kent die heel veel dingen doen voor de buurt, en misschien op dit moment met die bloedhitte ook voor oudere mensen boodschappen doen, vaak, of water brengen of kijken naar andere mensen, dan kun je bij jezelf denken, nou, die nomineer ik voor een jeugdlintje, want dat heb je in Utrecht, hè? Vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden, school, sportclub, de straat, wijk of stad, of wat ik net noemde. Utrecht beloont deze kinderen en jongeren met een jeugdlintje. En dit jaar worden die op 20 november aanstaande uitgereikt. Dat is nog een heel eind, maar daardoor zeg ik dit ook. Want je kunt kinderen nog nomineren. Dennis de Vries is wethouder jeugd in Utrecht. En die zegt, ja, Utrecht is de stad van Sint Maarten. En dat betekent dat we omzien aan elkaar, helpen de hand toesteken of een arm om iemands schouder slaan. En de betrokkenheid, inzet en creativiteit van de kids, die belonen we met een jeugdlintje. Een bijzondere blijk van waardering. Dus ken je iemand en ken jij iemand, dan mag je dat melden via www.utrecht.nl/jeugdlintje. En daar kun je een jongere of een kind aanmelden. En op het formulier kan worden ingevuld wie, waarom voor het lintje wordt voorgedragen. Samen met de contactgegevens van jou, de aanvrager en alle aanvragen worden beoordeeld en getoetst door een commissie aan de criteria. Wie dat doet, dat staat er verder niet bij. Ik in ieder geval niet, maar ik hoop dat je het wel doet. Als je mensen kent die jong zijn of kinderen die hele bijzondere dingen doen, mag je dat doorgeven. Het is meestal een verrassing wie het jeugdlintje krijgt. Dat is niet helemaal bepaald, maar het is wel heel bijzonder, denk ik. En het lintje wordt uitgereikt door de wethouder Dennis de Vries in het stadhuis in Utrecht op vrijdag 20 november 2026. Dus nogmaals, ken je iemand die bijvoorbeeld ook heel veel oudere mensen helpt, of die gewoon vrijwillig een tuin wiet voor oudere mensen, of dat soort dingen doet, jeugdlintje kun je dan aanvragen. Mensen, André Hazes heeft nooit een jeugdlintje gehad. Die stond wel heel vroeg te zingen al op de markt. En dan gaven mensen hem een heitje voor zijn zangkarweitje. Zo moet je het eigenlijk maar zien. Later is hij natuurlijk uitgekomen met Eenzame Kerst. En daarna, echt een paar jaar later, kwam hij echt met zijn eerste grote hits aanzetten. Dit was ook zijn nummer van mensen op een gegeven moment zo die dachten van, oh, dat is leuk, want Hazes bracht heel veel ballads uit. En tijdens optredens dachten mensen, nou, zo was leuk om een klein dansje te doen. Toen kwam die met dit. Buonasera signorina en oom Marie, André Hazes.

Gieten, Justin de Wild en Cherry O horen hier bij Bingo FM. We gaan naar het volgende uur met Guus Bevers en Tino Martin. Vrienden, tot zo. Ben zo nog een uurtje bij je.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken.

0: dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Maar het was de enige en echt een hele grote hit voor deze twee heren. Tropical Danny en Guillermo en Toppertje. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, het is zulk mooi weer. Laat ik dit liedje maar weer eens even uit de kast trekken. Door mijn vriend en collega Gieltje Beelen ooit tot een hitje geschopt. Daarna hebben ze nog wel eens wat geprobeerd, zoals gezegd. Maar dat wilde niet echt lukken en maakt ook allemaal helemaal niks uit. Dan doen we ze een eendagsvlieg en dat is ook hartstikke leuk. Deze eendagsvlieg is nog een uurtje bij je met lekkere muziek en een paar berichtjes en de droom van de bankzitters, die heb ik klaarstaan. Multimiljonair.

We hebben het warm, maar je hond kan het ook warm hebben. En wat is nou beter dan even naar een hondenstrand gaan met je beestjes? Staatsbosbeheer, die zegt er zijn een aantal. Onder andere de kleine plas, Maarsenveen, die ken je wel, hè? De grote plas, die zit aan de bovenkant van de Gageldijk, daar net onder. Ja, hoe leg ik dat nou eens uit? Als je via Oud-Zuilen rijdt, kom je langs de Kleine Plas. En de Kleine Plas is ook officieel een hondenstrand. Daar mag de hond dus los. En dat is een fijne plek om je hond uit te laten en samen te spelen bij de Waterplas. De Kleine Plas zit aan de onderkant dus van de Gageldijk. Ja, hoe leg je dat? Ja, via Oud-Zuilen. Als je via Oud-Zuilen de binnenroute pakt, dan kom je bij de Kleine Plas terecht. Je kunt ook bij de Gageldijk naar links dus. En dan kom je ook bij de Kleine Plas. Kan niet beter uitleggen. Ruigehoekse polder. Heel veel mensen kennen Kleine Plas namelijk niet. Dat is een losloopgebied. Daar kan ook de hond en de baas het water in. Trouwens, bij de Kleine Plas kunnen ook paarden en andere dieren het water in. Wist je dat? Maar goed. Middenwaard en de Lek, dat is een plekje voor je hond. En de Harijnse Plas. Daar mag je ook. Kun je bij de parkeerplaats naar links lopen. Langs alle stranden. En vervolgens over het bruggetje rechts. Daar is een hondenstrandje. En Amelisweert is weliswaar geen hondenstrand, dan moeten honden wel aangelijnd blijven. Maar je kunt daar wel het groen in om af te koelen en te genieten van het zonnetje. Maar de Kleine Plas raad ik je aan. Mooi plekje hoor. En heel veel mensen kennen het eigenlijk niet. Maar het is iets wat leuk is voor beestjes in ieder geval. Een vriend van mij die laat heel vaak zijn hond uit. En je kunt er ook een heel stuk gelopen. Je kunt ook die hond lekker het water in laten. Hier is Emma Heesters, een hartebreker.

0: wat ik wil.
1: Oké dan, Afro Bros, John West, Billy Dans en Monkeen. Jij bent alles hier bij Bingo FM. Mensen, als je bij jezelf denkt, wat zou ik nou eens willen worden? En je kunt een moppie tekenen. Dan kun je jezelf opgeven. Want tot en met 7 september wordt er een stadstekenaar van Utrecht gezocht. En in oktober krijgt Utrecht voor het eerst een officiële stadstekenaar. Andere steden hebben die functie al. In Utrecht hebben we dat nog niet. Dus als je kunt tekenen. En ja, ik denk dat er worden geen criteria aangesteld. Dus of je nou een tekenopleiding hebt gehad. Of je kunt heel goed tekenen. Je bent kunstenaar. Je denkt bij jezelf. Ik ga me er wel opgeven. Dan kun je dat gewoon doen. Met een voorbeeld van wat je doet. Met een cv'tje erbij. En een brief naar stadstekenaar@deutrechter.nl. Stadstekenaar@deutrechter.nl. Uiteindelijk wordt er een tekenaar geselecteerd door een commissie. Ja, wie daarin zit, weet ik eigenlijk niet, maar het is wel leuk. En gedurende een jaar kun je het leven dan in Utrecht vastleggen. En dan mag je dat doen in samenspraak met een heel aantal mensen. En het wordt uiteindelijk ook jouw werk geëxposeerd bij de Utrechter. Dat is een hele vereniging, hè. Dus wil je stadstekenaar worden en je kunt een mopje tekenen? Nou, dan zou ik zeggen, gewoon eens proberen. Je kan dat altijd uitvoeren. Nogmaals, stadstekenaar@deutrechter.nl. Stadstekenaar@deutrechter.nl. Je kunt het ook nalezen op nieuws030.nl. Bij het kopje kunst. Hier is Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana.

больно. Leuk hè, Sander Kwart. Ik heb Nick en Simon en Vlinders. Met hen gaan we naar het nieuws van 5:30. We zijn nog een half uurtje bij je terug. Tot zo.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemiddag. Aan de Beneluxlaan in Utrecht is een waterleiding gesprongen. Daardoor hebben de bewoners van een flat tijdelijk geen water. In totaal gaat het om meer dan 260 huishoudens. Op straat zijn flinke plassen ontstaan. Drinkwaterbedrijf Vitens schat in dat de storing eind van de middag is opgelost. Mensen zijn in de spreekkamer minder mondig en zelfverzekerd dan vaak wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Nivel in Utrecht. De organisatie heeft opnames van duizenden gesprekken tussen patiënten en zorgverleners beluisterd. En daaruit blijkt dat patiënten relatief weinig vragen stellen. Ook brengen ze hun zorgen of voorkeuren niet altijd naar voren. Volgens het Nivel is het daarom belangrijk dat zorgverleners actief ruimte geven aan vragen en uitleg. Vandaag is officieel de warmste 13 augustus ooit gemeten, meldt Weer Online. In de Beeld werd vanmiddag 32,2 graden gemeten, waarmee het record uit 1997 is verbroken. Ook landelijk kan het warmterecord sneuvelen, daarvoor moet het 35 graden worden. Morgen wordt het opnieuw erg warm, met lokaal temperaturen tot 38 graden. Ja, vandaag schijnt de zon uitbundig met 33 graden. Vanavond blijft het ook behoorlijk warm. En morgen voorlopig de laatste warme dag met veel zon. En hier maximaal 35 graden.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Nou.
1: Die laatste die was
0: voor
1: mij, hè?
0: Ja, plons. En heel veel mensen die maken gebruik van het prachtige weer om even lekker te zwemmen. Hè. Maar zover een tijd geleden dat ik er geweest ben, oh, hartstikke lekker zwemwater. En er worden veel plekken gebruikt in Utrecht als zwemwater, wat eigenlijk niet mag maken. Noodbreekwetten, zullen we maar zeggen. Ik ga zwemmen. Ik ga niet in de Bacardi Limon zwemmen. Ik ga gewoon in keurige water zwemmen. Ik heb Monique Smit voor je. Niet naar huis. Ik heb Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. En ik heb natuurlijk Rolf Sanchez en Bilal Dayip.

Nee, je kunt wel zwemmen als je dat wil. De Krommerij, maar die is maar open tot 6 uur. Maar daar kun je morgen weer heen. Maarseveense plassen kun je ook gewoon lekker liggen. De officiële Maarseveense plassen, de bewaakte Maarseveense plassen, die gaan zo dicht. Maar je kunt gewoon op de veldjes daarnaast gewoon ook je lekker bevinden. Arijnse plassen is open en zwemmen bij Strijk Viertel kun je ook doen. En Down Under heb je ook nog eens een keer bij Nieuwegein. Nou, als je een plonsie gaat nemen, dan wens ik je veel succes. Of morgen een plonsje nemen, dat kan natuurlijk ook. Mensen, dit was de avondshow. Misschien ben je al thuis, misschien ben je nog op weg naar huis. Kevin Scholten is dat ook. Morgen is hij hier weer. En ik heb zijn programma met alle liefde overgenomen. En die Don Juan, die is in Spanje geweest. En die gaat morgen weer gezellig een programma presenteren hier op deze zender. Morgenochtend ben ik er weer met de ochtendshow. Straks de avondprogrammering van Bingo FM. En ik heb Cathy van Ijsberg.

hebben Don gewand, Wesley Bronkhorst. Ze moeten boven nog even wachten. Ja, zeker met deze temperaturen. Ik ben al aan het volbakken, daarover gesproken.

Ik heb zo'n zin in jou, Yves Berendsson, die hier bij Bingo Femme de Voor. Wesley Bronckhorst, ze moeten boven even wachten. Luister eens. En laat de mensen, vond het een goed idee om met deze temperaturen te gaan bladblazen. Is dat interessant of is dat niet interessant? Dit was het programma Op Weg Naar Huis. De laatste wat mij betreft. Morgen is Kevin er weer samen met Suzanne. Ik wens je een hele fijne donderdag. Geniet van het mooie weer. Ik ben er morgenochtend weer met de ochtendshow. En veel plezier met de avondprogrammeren van Bingo Femme. Hier is Jeffrey Hees.

0: schijnt die zomaar.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep losgeld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen.

0: debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Ik was iemand die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Drie mensen hebben zich bij het Sint-Antonius ziekenhuis gemeld met oogschade na de zonsverduistering van gisteravond. Een van hen keek door een cd naar de zon. De andere twee hadden ook zonder goede oogbescherming naar de verduistering gekeken, zegt het Utrechtse ziekenhuis. Zonder bescherming naar de zon kijken kan blijvende oogschade veroorzaken. Mogelijk melden zich de komende dagen meer mensen, omdat ze eerst naar de huisarts moeten. Ook bij FC Utrecht is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal het gesprek van de dag. Xavi Hernandez is de opvolger van Ronald Koeman en staat tot het WK van 2020 onder contract. FC Utrecht-speler Dani de Wit en trainer Anthony Correa vinden het mooi voor het Nederlands voetbal dat de oudspeler van Barcelona de taak op zich neemt.
2: Volgens mij is er een volkslied, iets met de koning van Spanje, dus dat zou moeten zijn.
3: Ja, dat is een mooie aanstelling denk ik toch. Maar of we blij met hem moeten zijn, dat moet straks gaan blijken hoe goed het gaat. Maar ik denk een hele grote naam. Dus mooi voor het Nederlands voetbal.
4: Ja, en hij heeft ook een speler die zo heet. Dus.
2: Ja, leuk hè. Voor mij, ik denk ook vernoemd naar hem. Dus sommige dingen staan geschreven.
1: FC Utrecht is intussen druk met de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Zaterdagavond in de Galgenwaard. Morgen kan in het noorden, oosten en midden van het land smog ontstaan. De luchtkwaliteit is op die plekken waarschijnlijk slecht, waarschuwt het RIVM. Vooral mensen met luchtwegklachten kunnen daar last van krijgen. Smog ontstaat als luchtvervuiling zich ophoopt op zonnige dagen met weinig wind. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond als de wind draait en koelere lucht ons land binnenkomt. Het weer van nu. Vanavond blijft het nog behoorlijk warm. Morgen is voorlopig de laatste warme dag met veel zon en maximaal 35 graden.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het.

0: Ziggo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Op de Europalaan in Utrecht zijn rond 5:30 een lijnbus en een tram op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de oprit naar de A12. De tram is bij het ongeluk ontspoord. Door de klap raakte de bus van de weg. Bij het ongeluk raakten meerdere mensen lichtgewond, onder wie de chauffeur van de bus. De schade is groot. Onder meer politieagenten en mensen van de brandweer kwamen ter plaatse. 3 mensen hebben zich bij het Sint-Antonius ziekenhuis gemeld met oogschade na de zonsverduistering van gisteravond. 1 van hen keek door een cd naar de zon. De andere 2 hadden ook zonder goede oogbescherming naar de verduistering gekeken, zegt het Utrechtse ziekenhuis. Zonder bescherming naar de zon kijken kan blijvende oogschade veroorzaken. Mogelijk melden zich de komende dagen meer mensen, omdat ze eerst naar de huisarts moeten. Ook bij FC Utrecht is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal het gesprek van de dag. Xavi Hernandez is de opvolger van Ronald Koeman en staat tot het WK van 2020 onder contract. FC Utrecht-speler Dani de Wit en trainer Anthony Correa vinden het mooi voor het Nederlands elftal dat de oudspeler van Barcelona de taak op zich neemt.
2: Volgens mij is er een volkslied, iets met de koning van Spanje, dus dat zou moeten zijn.
3: Ja, dat is een mooie aanstelling denk ik toch, maar of we blij met hem moeten zijn, dat moet straks gaan blijken hoe goed het gaat, maar ik denk een hele grote naam, dus mooi voor het Nederlands voetbal.
4: Ja, en hij heeft ook een speler die zo heet, dus.
2: Ja, leuk hè. Voor mij, ik denk ook vernoemd naar hem, dus sommige dingen staan geschreven.
1: FC Utrecht is intussen druk met de eerste thuiswedstrijd van het seizoen, zaterdagavond in de Galgenwaard. Het weer, vanavond blijft het behoorlijk warm. Morgen is voorlopig de laatste warme dag met veel zon en maximaal 35 graden. En mede door het weer is er morgen kans op smog, waarschuwt het RIVM.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Op de Europalaan in Utrecht zijn rond 5:30 een lijnbus en een tram op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de oprit naar de A12. De tram is bij het ongeluk ontspoord. Door de klap raakte de bus van de weg. Bij het ongeluk raakten meerdere mensen lichtgewond, onder wie de chauffeur van de bus. De schade is groot. Onder meer politieagenten en mensen van de brandweer kwamen ter plaatse. 3 mensen hebben zich bij het Sint-Antonius ziekenhuis gemeld met oogschade na de zonsverduistering van gisteravond. 1 van hen keek door een cd naar de zon. De andere 2 hadden ook zonder goede oogbescherming naar de verduistering gekeken, zegt het Utrechtse ziekenhuis. Zonder bescherming naar de zon kijken kan blijvende oogschade veroorzaken. Mogelijk melden zich de komende dagen meer mensen, omdat ze eerst naar de huisarts moeten. Ook bij FC Utrecht is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal het gesprek van de dag. Xavi Hernandez is de opvolger van Ronald Koeman en staat tot het WK van 2020 onder contract. FC Utrecht-speler Dani de Wit en trainer Anthony Correa vinden het mooi voor het Nederlands elftal dat de oudspeler van Barcelona de taak op zich neemt.
2: Volgens mij is er een volkslied, iets met de koning van Spanje, dus dat zou moeten zijn.
3: Ja, dat is een mooie aanstelling denk ik toch, maar of we blij met hem moeten zijn, dat moet straks gaan blijken hoe goed het gaat, maar ik denk een hele grote naam, dus mooi voor het Nederlands voetbal.
4: Ja, en hij heeft ook een speler die zo heet, dus.
2: Ja, leuk hè. Voor mij, ik denk ook vernoemd naar hem, dus. Sommige dingen staan geschreven.
1: FC Utrecht is intussen druk met de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Zaterdagavond in de Galgenwaard. Het weer. Vanavond blijft het behoorlijk warm. Morgen is voorlopig de laatste warme dag met veel zon en maximaal 35 graden. En mede door het weer is er morgen kans op smog, waarschuwt het RIVM.
0: Non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat het bedrijf gewoon niks meer waard is.
1: De Provinciale Staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Kaspar Corbo zilver op de 200 meter schoolslag. En daarmee staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Ziggo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. Op de Europalaan in Utrecht zijn rond 5:30 een lijnbus en een tram op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de oprit naar de A12. De tram is bij het ongeluk ontspoord. Door de klap raakte de bus van de weg. Bij het ongeluk raakten meerdere mensen lichtgewond, onder wie de chauffeur van de bus. De schade is groot. Onder meer politieagenten en mensen van de brandweer kwamen ter plaatse. 3 mensen hebben zich bij het Sint-Antonius ziekenhuis gemeld met oogschade na de zonsverduistering van gisteravond. Een van hen keek door een cd naar de zon. De andere 2 hadden ook zonder goede oogbescherming naar de verduistering gekeken, zegt het Utrechtse ziekenhuis. Zonder bescherming naar de zon kijken kan blijvende oogschade veroorzaken. Mogelijk melden zich de komende dagen meer mensen, omdat ze eerst naar de huisarts moeten. Ook bij FC Utrecht is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal het gesprek van de dag. Xavi Hernandez is de opvolger van Ronald Koeman en staat tot het WK van 2020 onder contract. FC Utrecht-speler Dani de Wit en trainer Anthony Correa vinden het mooi voor het Nederlands elftal dat de oudspeler van Barcelona de taak op zich neemt.
2: Volgens mij is er een volkslied, iets met de koning van Spanje, dus dat zou moeten zijn.
3: Ja, dat is een mooie aanstelling denk ik toch. Maar of we blij met hem moeten zijn, dat moet straks gaan blijken hoe goed het gaat. Maar ik denk een hele, hele grote naam, dus mooi voor het Nederlands voetbal.
4: Ja, en hij heeft ook een speler die zo heet, dus.
2: Ja, leuk hè. Voor mij, ik denk ook vernoemd naar hem, dus. Sommige dingen staan geschreven.
1: FC Utrecht is intussen druk met de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Zaterdagavond in de Galgenwaard. Het weer. Vanavond blijft het behoorlijk warm. Morgen is voorlopig de laatste warme dag met veel zon en maximaal 35 graden. En mede door het weer is er morgen kans op smog, waarschuwt het RIVM.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme-aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tuckers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

En verloren, mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin, ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

0: het oosten.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: dan de mijne.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden, maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie.